0: Inner Voice, Miskot, Agnel Radio.
1: I do.
2: I do.
1: Yeah, 6-5.
2: Grand.
1: I pay.
2: Country.
1: Yeah, 6-5 is there.
2: Is there.
1: Except Babs. Dit jullie lopen daar zigzag naar ons komt toe.
3: Except Babs, dit is jullie gewoon die mering.
2: Hé, Bapo. Hier komt die kwijla kwijlaam. Klopt die goedjes van jullie laat ons biggie koppers pas aan mij samen. Want jullie gaan ons boven.